terug in die oopveld en terug in die gras. Weer terug waar my voete in die poele rond kan plas. Terug tussen die landerye en terug tussen die stof.